U hoorde Allegro Zeeklein Kuchel aanhang 44, dat was voor twee fortepiano's, en daarna Adagium Fugue in Zeeklein Kuchel 546 voor strijkers van de Academie voor Alte Muziek. In Mozart's eerste strijkkwartet, in zijn aan Haydn gewijde zestal, komt in het laatste deel veel fugatisch werk voor. Ze zeggen er wel eens fugato. Het is nog wat zoekend, maar duidelijk dat Mozart door de oude Bach wordt aangetrokken en dat hij van hem leert. De jonge Christian Bach, de Londense, was eigenlijk een van zijn eerste leermeesters geweest. Nog wel in Londen, waar Mozart toen als jongetje was. En zijn prille eerste werkjes, hij is dan nog geen tien, heeft Mozart, dus als kind, grotendeels van deze toen zeer beroemde muziekzoon van Bach overgeschreven. Pas veel later weet hij de invloed van de vader te ondergaan. Hij schreef dus als kind die eerste concertjes Kuchel 1 tot 4, dat waren eigenlijk op stukjes van Johann Christian Bach. En nu, in dat strijkkwartet, wat hij dus gewijd had aan Haydn, is in het vierde deel die invloed van Bach al te horen, want in het Molto Allegro hoort u heel veel fugatisch werk. U hoort het Quatuor Mosaïque.

U hoort het Molto Allegro uit Mozarts strijkkwartet Kugel 387 door het Quatuor Mosaïek. De volledig uitgerijpte Mozart brengt in zijn majestueuze laatste deel van zijn Jupiter-symfonie, de 41ste, de fuga als het sterk element in. Ongelooflijk hoe hij de kracht van de fuga weet uit te buiten. Dit is een overrompelend stuk. Zijn drie laatste symfonieën, niet te bevatten meesterwerk, werken zijn nooit tijdens zijn leven uitgevoerd. Men begreep ze gewoon niet. Wij gaan luisteren naar dat vierde deel, de finale. We gebruiken daarvoor een historische opname van Bruno Walter uit eind de jaren 60. Deze werd ook onlangs gebruikt in de indringende Poolse film Ida. Tijdens deze finale van de Jupiter-symfonie springt de tante van Ida uit het raam. Ook deze film is een meesterwerk. U hoort die finale uit de 41ste, gespeeld door Bruno Walter.

kroon op de fuga's van Mozart, waar hij dus Bach volledig geïntegreerd had, zijn de fuga's van het Requiem. En die zijn ongelooflijk meeslepend en ja, demonisch haast. In die fuga's van het Requiem vallen Bach, Händel en Mozart totaal samen. Barok en de klassieke tijd. Ongelooflijk. U hoort het Kyrie, het Quam Odem Abrahe en het Cum Sanctis uit Mozart Requiem, kugel 626, in een versie van 2 januari 1793. John Budd, en hij doet dat met zijn voortreffelijke Dunedin Concert.

U hoorde Kyrie, Quam Odem Abrahe en Cum Sanctis uit Mozart's Requiem, uitgevoerd door John Budd met zijn Doninenconsort. Ten slotte nog een prachtige adagio en fuga van deze twee meesters. Het benadert een beetje de Kunst der Fuge als dat door orkest wordt gespeeld. Meeslepend.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van door en van Bach. Gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop van Zijl weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag, ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. En daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goed maken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken.

van het brood in stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, de nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar aan Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montfermeil Choir en de English Baroque Soloist. Kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brot.

U hoorde kantate 39, Briecht in Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, gezongen door Ilin Kies, sopraan, Wilke te Brummelstoete, alt, Paul Eckner, tenor en Dietrich Henschel, bas. Samen met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een stap in een andere richting. Niet meer die tedere blokfluit, maar een houtblazer van grote zwaarte en diepte, de fagot. De fagot speelt vaak een belangrijke rol in het basso continuo, de doorgaande basbegeleiding. In de passionen kunt u ze horen, vaak in cantates. In de laatste versie van de Johannes Passion, 1749, schrijft Bach zelfs een bassono grosso voor, een contrafagot. Die is wel 2 meter lang. Als je een hedendaags instrument zou inzetten in de Johannes Passion, dan krijg je wandverhoudingen. Maar als je zo'n mooie barokfagot gebruikt, dan geeft dat een prachtig diepte-effect. Het lijkt een beetje op een lage mannenstem. Maar het is voor organist Bach natuurlijk verbonden met de lage orgelklanken. We gaan nu luisteren naar een bewerking van een bewerking van een bewerking van stukken van Bach tot een heel lief, leuk concert. Samengesteld uit al die andere stukken. Maar geweldig gespeeld door fagottist Sergio Azzoloni. Dat zijn de Italianen die vandaag met de Nederlanders in deze week de muziek maken in dit programma. Heel veel instrumentale muziek van Bach is zoek geraakt. En daarom melken veel instrumentalisten die concerten, waar Bach zelf ook allerlei bewerkingen van maakte, uit voor hun eigen instrument. Ach ja, hoeveel verlangen er niet naar het concert van Beethoven voor hobo. Dat is nooit gekomen. En hoe is het met Mozart? Ja, die schreef in ieder geval nog een fagotconcert. Heerlijke muziek, toen hij jong was. En ja, heel begrijpelijk dat deze hoboïsten en fagotisten die muziek bewerken. Dus het wordt genieten van Sergio Azzoloni en zijn enthousiaste Potsdammers. Feest der herkenning, het laatste deel, kent u zeker wel. Het fagotconcert, een reconstructie van BWV 169, 49 en 1053 door Sergio Azzoloni en zijn Kammeracademie Potsdam.

U hoorde het fagotconcert als reconstructie van de speler, de fagotist Sergio Azzoloni, naar BWV 169, 49 en 1053. Er zijn Bach-trompetisten die de hele wereld afreizen om die hele moeilijke solo's voor Bach-trompetjes te spelen voor het Weiners Oratorium en de Hoge Messe en ook andere Bach-muziek. Freelance-fagotisten hebben daar ook zoiets in, namelijk een aria uit de Hoge Messe, de aria Conium tu solo sanctus, waar ze eigenlijk onmisbaar zijn. En dat zijn heerlijke snabbels voor ze. Je hoort de bas die deze aria met koninklijke allure moet zingen, de woorden uitspreken: Conium tu solo sanctus, omdat gij alleen God zijt. En daarin speelt de hoorn, het koninklijk instrument, bij uitstek een grote rol. De heren van de adel gingen altijd jagen, die herrliche Muntre Jagd. Maar in diezelfde aria spelen, naast de hoorn, ook de twee fagotten een minstens zo belangrijke rol. Let op, er zijn geen strijkers. De aria, die eigenlijk een Polonaise is, is duidelijk geschreven voor de nieuwe koning van Polen. Daar had Bach het ook aan geadresseerd, die Hoge Messe, eerste deel uit 1733. En dat stuk van die bas gaat over in een attacca in het uitzinnige slotkoor van die mis. Het vijfstemmige Cum Sancto Spiritu. Je zou in een spirituele roes kunnen komen als u daar flink naar luistert. U hoort Frans Brugge met zijn troep.

U hoorde de bassolo uit de Hohe Messe 1733, Quoniam tu solus sanctus, afgesloten met het Cum Sanctus Spiritu voor het vijfstemmige koor. Het werd gezongen door Harry van den Kamp met het Nederlands Kamerkoor en natuurlijk het concert van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Tot slot van deze uitzending nog zo'n pareltje. Een adagio gereconstrueerd door meneer Azzeloni voor hobo en vooral fagot.

Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaverzimbel. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stoetsman, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen door Musica Amphion. De net zo prachtige kantate 78, Jesu, der du meine Seele, op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat prachtige Bach-orgel in de grote kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bach-koor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, één woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose klavercimbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.

En dat was een uitvoering van het Brandenburgs Concert nummer 5, BWV 1050, door het Dunjadin Concert onder leiding van John Budd. En de klaversimmel werd ook door hem bespeeld en u hoorde de violiste Cecilia Bernardini. En dan nu de eerste kantate van de Kantatenkaravaan in de Drechtsteden nummer 68. Dat is een kantate voor Tweede Pinksterdag met de titel Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst werd geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijfster waar Bach een aantal malen mee werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken, met die 60 kantates per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk op per zondag vast. Hij wijzigt wel veel in de best goede teksten van deze Marianne Ziegler. Dat blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, veranderen in hun teksten. Mahler, Schubert, Wagner schreef zijn teksten maar zelf. En daar deed hij dan ook jaren over. En daar had Bach dus met dat vele werk geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauwen stunden. Ruim 5 minuten beslaat dit openingskoor. Haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraansaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. En dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantaten. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer lieflijk swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met de instrumentatie van trombones, oftewel de posaunen, de bazuinen, ja de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst en ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. Of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken, heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op en eindigt dan liefdevol piano.

Zo klonk kantate voor de tweede Pinksterdag. Alzo had Gott die Welt geliebt, uitgevoerd door de sopraan Lisa Larsson. De bas Panayotis Economou. De Monteverdi Choir en die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach bewerkte dat heerlijke ritornel, dat wat retour komt voor instrumenten, nog eens apart. En dat werd later dan wel weer voor orgel getoonzet. En zo speelde Maarten het Hart het in zijn eerste jaar dat hij orgelles had. En Maarten het Hart die zegt daarover... het lijkt wel of de instrumenten op hol slaan. Het is zo monter, zo levenslustig van een onbekommerde blijdschap. Het geeft hem, Maarten dus, een geluksgevoel. En Simon Vestdijk zegt, een door frisheid betoverende melodie.

Dit was BWV 1040, een instrumentaal fragment voor viool, hobo en basso continuo. Uitvoerenden Sergio Attoloni met het Kammeracademie Potsdam. Zaterdag 20 september dan biedt het festival in Dordrecht een optreden van de Nederlandse Bachvereniging. Hun thema is Meine Freundin, du bist schön. Verwijzend naar de bruidsmystiek uit het Hooglied, in de barok zeer populair in Luthers Duitsland. Het speelt ook een grote rol in de Matthäuspassie, waar we Zion horen, het meisje, de bruid uit het Hooglied en haar vriend, die later allegorisch als Jezus naar voren werd geschoven. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, voert allerlei motetten en cantates uit van oudere ooms van Sebastian. We luisteren eerst naar Ach, wie sehnigst ward ich der Zeit van Johann Michael Bach. En die leefde van 1648 tot 1694. Dat was een oom en een schoonvader van Johann Sebastian, want zijn dochter Maria Barbara was Sebastiaans eerste vrouw. Zal hij hem nog gekend hebben van de Bachiades waarin de familie met elkaar quodlibets vol ingewikkelde kanons zong? Deze oom stierf in Sebastiaans rampjaar 1694, waarin hij beide ouders en huis en haard verloor. De tekst gaat over de ellende van het leven en het heftige verlangen naar de dood, de morte dolce, de zoete dood, die toegezongen wordt. O kom und hole mich. Paradoxaal.

Ach, wie sehnlichst, waar is der Zeit? Van Johann Michael Bach. Die leefde van 1648 tot 1694. En de uitvoering berustte bij Cantus Köln en Concerto Köln. Ook wordt uitgevoerd van Johann Christoph Bach, Sebastiaans oudere oom, die organist in Eisenach was. En die leefde van 1642 tot 1703. Bach noemde hem een profonder componist, een diepzinnige componist, en voerde nog in Leipzig werken van hem uit. Mogelijk heeft de kleine Sebastian vaak bij en in het orgel verkeerd, waar deze bijzonder oom de organist was. Zijn vader was muzikus, stadpfeifer, maar geen organist. En deze begaafde oom, die had een zwaar leven, geldzorgen ook, en ziekte beproefde hem. John Elliott Gardiner oppert dat Sebastian al heel vroeg wellicht van hem geleerd zou kunnen hebben, dat persoonlijke ellende omgezet in muziek leefbaar wordt. Het is in ieder geval prachtige muziek. Hier de lamento, de klaagzang. Ach, das ist Wasser genug, hette. Een klaagzang in Italiaans-Duitse stijl. Er is een dorstig snakken naar het water en een klacht over de eigen schuld en de ellende die het leven je aandoet.

Ach, dass ich Wasser genug hätte, van Johann Christoph Bach. Leefde van 1642 tot 1703. En dit was een uitvoering ook weer van Cantus Köln, het Concerto Palatino en Konrad Junghenel. Ook Arno Bornkamp, de saxofonist is van de partij. Aan hem, Arno Bornkamp, wijden we kort geleden nog een uitzending van Café Zimmerman. Tot eind van dit uur, deze uitzending, nog enige Bach-stukken van Arno Bornkamp, zoals hij ze ook zal uitvoeren daar in Dordrecht, in dat festival. Arno Bornkamp.

Dat was saxofonist Arno Bornkamp, destijds in Café Zimmerman. Een uitzending van de Concertzender, zoals dit programma iedere dag.

Dat is de kantate BWV 176. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias, hoofdstuk 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotziek, hoogmoedig, trots en verzaakt, verslagen, moedeloos, depri, zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en naar beneden die elkaar tegenstreven. Dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard, zoals de mannenstemmen deze spoeg inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stevast geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. En deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de 3-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het is Trinitatis, zondag van de 3-eenheid of drievuldigheid voor Bach. Mede door het getal 3, een belangrijk moment in het kerkelijk jaar.

aldus BWV 176. Es ist ein trotzig und verzaakt ding voor Zondag Trinitatis. Met als uitvoerenden Roos Halten sopraan, Daniel Taylor countertenor, Peter Harvey bas, de Monteverdi choir en de English Baroque soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Op het concert van zondagavond 21 september dan zingt de Belgische formatie Vox Luminis. Een prachtig ensemble. Ook weer zo'n programma met familie van Sebastian. Ze beginnen met Johann Bachs. Ze beginnen met een werk van een Bach die leefde van 1604 tot 1673. Johann Bach. Met het motet Unser Leben ist ein Schatten. Een pessimistische tekst uit Job. Mijn leven op aarde is een schaduw. Job op de mest dwaalt, alles kwijt. Maar de tekst haalt snel Jezus erbij. En wie in hem gelooft, die heeft een eeuwig leven. Dat hoor je in deze vroeg barokke muziek van Johann Bach, een zoon van Hans der Spielmann. Heel puur.

En dat was dan muziek van de zoon van Hans Deer Spielman, een Bach. En zijn zoon heette Johan Bach. Heel puur was het allemaal, zei ik al. Het werd uitgevoerd door Cantus Köln met het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. Vox Luminis, die Belgische formatie, besluit dat prachtig samengestelde concert met wel het mooiste motet van Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, BWV 227. Je hoort nog de pure directheid van oom Johan uit begin 1600, maar het is allemaal veel geraffineerder en spreekt dus een fuga sterk aan. Let op woorden als nichts, hoor wat Bach daarmee doet. Zijn toonspraken, zijn toontaal, waardoor woorden een diepere lading krijgen.

Het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki gaf een uitvoering van Jesu meine Freude, BWV 227. En tot slot van dit uur het tamelijk opgewekte motet Zinget dem Herrn ein neues Lied voor dubbelkoor. Dat is het minimum wat Bach nodig had aan goede zangers. Dus 2 maal 4 is 8 zangers. Sopraan, alt, tenor, bas. Mogelijk heeft hij zowel de Johannespassie als de Matthäuspassie met deze 8 zangers uitgevoerd. De rest was niet in staat zijn uiterst moeilijke muziek te zingen. Dit motet wordt gedateerd in 1726, 1727, dus precies voor de eerste uitvoering van de Matthäuspassion.

Ook dit was een uitvoering van het Bach-Collegium Japan. Dirigent Masaki Suzuki. Het motet Singet dem Herrn ein neues Lied. BWV 225. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag. En wellicht tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is weer Geen Dag Zonder Bach, de werkdagelijkse uitzending van de Concertzender met muziek van door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en ook inspreker vandaag, want Joop van Zijl, die zal aanstaande vrijdag, onthoudt u dat, de 200ste uitzending voor zijn rekening nemen. En dat is wel zo bijzonder, we hebben 40 weken gewerkt aan 200 afleveringen. Vrijdag is de 200ste en we zetten dan Joop in het zonnetje. Hij mag dan zelf een keuze maken voor hoe hij die uitzending indeelt, wat hij daarmee doet. En hij heeft gekozen, heel origineel en heel leuk, in het thema Altijd zin in Gershwin. En hij heeft een prachtige keus gemaakt van goede Gershwin-muziek. Een leuk verhaal, ach, u kent Joop, de stem van menselijk Nederland nog steeds een beetje. Dat is voor vrijdag. Vandaag beginnen we gauw met een zeer groot programma, want we hebben aandacht voor twee belangrijke feiten. Het Bach-festival in Dordrecht, wat zijn tweede week ingaat. En twee uitvoeringen deze week ook van

preludium en fuga voor orgel. Dat gebeurt dus hier ook. Pieter-Jan Belder, een van de initiatiefnemers van Bach Contextueel, wil ook namelijk zoveel mogelijk focussen, vertelde hij mij, op het thema wat aan de orde is. En dat is in dit geval de Actus Tragicus, dood en begrafenis. Bach maakte die prachtige kantaten al op 22-jarige leeftijd. Kantaten BWV 106. Waarschijnlijk voor de begrafenis van zijn oom Lemmerhirt, familie van moederskant. Het is ongelooflijk hoe een zo jong iemand in staat is om de diepste menselijke emoties, die omheen de dood zo kernachtig kunnen spelen, realistisch en uiteindelijk troostend vorm te geven. Dat is alleen te begrijpen uit zijn eigen levensloop, die dan al gekenmerkt wordt door volledig wezen worden op zijn 9e en het verlies van broers, zusters en ooms. Later komen er nog meer verliezen bij. Muziek verschijnt dus hier als een soort van zelftherapie, maar is ook troost meteen voor ontelbare anderen. Zo is deze kantate, 106, ook mijn eigen persoonlijke begrafenismuziek. Dat heb ik vastgelegd. Dan uitgevoerd door Gustav Leonhard. Wij gaan nu vandaag luisteren naar een hele recente opname van Sir John Eliot Gardiner, die net een prachtige biografie over Bach heeft gepubliceerd. Bach, Music in the Castle of Heaven. Muziek in het kasteel van de hemel. Existentiële muziek, doorleefd, door hem zelf ook uitgevoerd. Hetzelfde zal Musica Amphion zeker doen op donderdag 25 september in de Waalse Kerk in Amsterdam en vrijdag 26 september in de Grote Kerk in Maassluis. Er zijn nog kaarten voor dit bijzondere concert. U hoort orgelstukken die te maken hebben met het thema, zoals de preludium en fuga in S, alsmede het motet Kom Jezu Kom en de prachtige kantate Mit Fried und Freud Ich Fahr dahin, BWV 125. We beginnen met de Actus Tragicus, inderdaad hier uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en zijn troupe.

U hoorde Cantate 106, de Actus Tragicus, gezongen door Hannah Morrison, sopraan, Meg Bregel, alt, Nicholas Milroy, tenor en Peter Harvey bass, met de English Baroque Soloist en de Monte Verdi Choir, alles onder leiding van Sir John Elliot Garner, een recente opname. Wij zoomen nu in op Pieter Jan Belder, die deze week extra in de aandacht staat. Een van de drijvende krachten dus achter het Bach Contextueel project. Deze bescheiden man is een echte kapelmeester, want hij bespeelt een aantal instrumenten en hij dirigeert. Van huis uit is hij blokfluitist en toetsenist, kreeg les van Ricardo Canji en Bob van Asperen. Hij behoort dus eigenlijk tot de derde generatie hip musici, historically informed performance. We horen Jan-Pieter Belder nu als organist in een orgelconcert van Bach, samengesteld uit verschillende onderdelen uit kantaten 35 en 156. Het orkest is het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van de net overleden grootmeester Frans Brugge. Bijzonder, want het was een van zijn laatste opnames uit 2012. René Boudet is hier ook weer, net als bij Musica Amphion, de concertmeester. Maar het is dus het concert van de 18e eeuw.

U hoorde een bewerking van delen uit Cantates 35 en 156 als orgelconcert, gespeeld door Pieter-Jan Belder op het orgel en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Bach contextueel heeft volledig gekozen voor enkelvoudige bezetting en dat op wetenschappelijke gronden. Dat betekent voor de Cantates 4 zangers en soms 8 als het voorgeschreven is door Bach, en voor sommigen moet het er zeker 8 als die dubbel chorus zijn. Er was zelfs in Bach's tijd sprake van een soort van octet, een goed hoog aangeslagen octet van zangers, dat zelfs meer betaald kreeg dan de andere jongens van de Thomaner. De zangers in dit geval staan steeds, het Griswolde-consort onder leiding van Harry van den Kamp, de geliefde en bekwame bas, die zelf ook altijd meezingt. En dat Griswolde-consort zijn natuurlijk specialisten in Griswolde en Zweling, maar hebben komend vanuit die late renaissance muziek als het ware ook een hele goede feeling voor Bach, juist heel goed. Bach contextueel zal dus het motet zingen O Jezu Christ, meins Lebens Licht, BBV 118. En het wordt dan spannend wat ze met de instrumenten doen, want dit motet dat eerst voor een kantaat werd gehouden, zou wel eens de begrafenisstoet naar het kerkhof hebben kunnen begeleiden. En dan krijg je natuurlijk een beperking van het orkest, omdat niet alle instrumenten mobiel gespeeld kunnen worden. Nou, Bach contextueel heeft daar zeker over nagedacht en wat over geschreven. Dat komt allemaal in dat boekje later. Nu horen wij, want die opname is natuurlijk nog niet van Bach contextueel, nu horen wij Masaaki Suzuki in het prachtige motet BBV 118.

U hoorde het motet BWV 118 O Jesu Christ, Meins Lebenslicht. Uitgevoerd door het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. We sluiten dit programma van vandaag af met de Preludium en Fuga voor orgel. En nu niet die in S, maar in F klein. Dit is natuurlijk prachtige muziek, maar de mensen die moeite met orgelmuziek hebben, zullen dat misschien toch wat minder ervaren als je het alleen als orgelstuk hoort. Maar in context, in zo'n uitvoering of cd met kop en een staart, opgenomen in dat thema van een soort van kerkdienst, zeg maar, zonder preek, zonder gebed, valt dat eigenlijk op zijn plek, dat orgelwerk. Nou, ik hoop dat u die ervaring ook heeft. U kunt er altijd over communiceren via de mail. Het is leuk om te horen wat u ervan vindt. Of u inderdaad het orgel nu toch meer aanvaardbaar vindt, beter kunt begrijpen. Of dat u gewoon zegt, die orgelstukken zijn mooi genoeg op zichzelf. Kan allebei. U hoort dus dat Preludium Fuga in F klein, BWV 534. En ditmaal gespeeld door Hans Vagius op het Kalman-orgel uit 1724. Het is een gerestaureerd orgel in de Christinakerk in Falun in Zweden.

U hoorde Prelude en Fuga in F-klein, BWV 534, gespeeld door Hans Varius op het Kalmenorgel in Falun te Zweden. Dit was Geen Dag Zonder Bach en wij hopen dat u het weer mooi heeft gevonden. U kunt altijd uw ideeën, voorstellen en opmerkingen mailen naar bach@concertzender.nl. Dank u wel voor uw aandacht. Misschien tot morgen.

0: Dit is de concertzender, in het komend uur De Wandeling, met kamermuziek van Benjamin Godard. En we beginnen met muziek van Camille Saint-Saëns. Hij leefde van 1835 tot 1908.
1: Pieter Jan Belder en aan het eind van de week voor Joop van Zijl, onze vaste inspreker die weer terugkomt. In de sfeer van rouw en afscheid voert dus Mouske Amphion onder leiding van Jan Pieter Belder en het Kezuwalde Consort onder leiding van Harry van den Kamp ook kantate 125 uit, met die prachtige titel Mit Fried und Freud fahre ich dahin. De basis daarvan is een Lutherlied dat gaat over de feestdag van Maria Reinigung. Dat is 2 februari, waar gevierd wordt, herdacht wordt, dat Maria het kind opdraagt in de tempel en de oude Simeon, die daar verblijft, zegt dat hij nu het eeuwige kind heeft aanschouwd en eindelijk kan sterven. Laat mij gaan, nunc dimittis in het Latijn. Naar dit moment van het ultieme afscheid heeft hij al heel lang uitgezien. Heer, laat nu uw knecht in vrede gaan, want mijn ogen hebben het licht aanschouwd. En Bach schreef daar ook een prachtige baskantate voor, Ich habe genug, en die gaan we morgen horen. En deze kantate 125, een zogenaamde koraalkantate, een kantate zoveel mogelijk gebaseerd op een koraal, sluit Bach zich dus aan bij het koraal, het kerklied van Luther. We laten eerst het Lutherlied horen en daarna direct de kantate. En dat Lutherlied is getoondzet door Johan Walter, een compaan, een tijdgenoot van Luther. En daarna begint de Bach-kantate. Deze kantate begint in een zwaar, onbuigzaam koor, in E-klein, waarin de sopranen de melodie hebben. Dan volgt direct in een zeer lange aria, haast 8 minuten, de sopraan en die bezingt het thema van de brekende ogen van de oude man die op weg naar de dood gaat.

kan gaan, ik mag gaan. Hij geeft zich over aan de dood. En dan zingt de bas, als mooi stuk, even de mooiste stuk van Bach überhaupt, Schlummert ein ihr matten Augen. Het is een slaapliedje, een lullaby, maar het thema is in feite, de dood is een slaap geworden. Wie anders dan Bach, die zijn hele leven zo dicht bij de dood stond, kon dat zo mooi toonzetten. Vindt u dit ook de mooiste arie van Bach, zoals ik eigenlijk? Misschien nog wel mooier dan de Erbarmen Dieg? Laat het ons weten op bachconcertzender.nl. U hoort Ihabe Genoeg door Peter Kooi met Philip Herrewegen.

Dat was de cantate Ich habe genug, BWV 82, gezongen door Peter Kooi met Philip Herwegen en La Chapelle Royale. Minstens zo mooi is de cantate, ook weer een solo-cantate, nu voor alt, Verknuukte Ruhe, beliebte Seelenlust, BWV 170, voor de zesde zondag na Trinitatis. Dat wordt gezongen in het Bachfestival in Dordrecht door Margot Oetzinger, een alt. Ik ken haar niet, maar de kwaliteit van Il Giardellino, het orkest van Marcel Ponsele, staat garant voor hoge kwaliteit. Wij gaan luisteren naar een uitvoering, weer met Philip Herwegen en weer met Marcel Ponsele. De altes is hier de ongeëvenaarde Andrea Scholl. Maar tegenwoordig zingen vrouwen het even mooi. Verknuukt Ruhe, beliebte Seelenlust. BWV 170.

Dat was de kantate Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, BW 170, gezongen door Andreas Scholl samen met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Weer terug naar Musica Amphion, die gaan musiceren in Amsterdam en Maassluis. De grote kerk al daar en Amsterdam in de Waalse kerk. U hoort nu Pieter-Jan Belder als dirigent en blokfluitist. Hij is multigifted. En in het tweede Barnabas Concert neemt hij het op met zijn flauto dolce, de blokfluit, tegen de gewelddadige trompet. De flauto dolce, de blokfluit, was het instrument van de armen. Het instrument van het tekort, ook van de laatste ademtocht. Een kantate bricht in hungerigen den dein brood, speelt de blokfluit als ware de rol van de have-nots, van het tekort. En in het tweede Barnabas Concert durft Bach dat tere instrument tegenover die koninklijke trompet te zetten. En dat lukt hem. Het is een match. Wat een uitdaging. In het tweede deel moet natuurlijk de trompet even zwijgen, want dat is te veel van het goede. Pieter-Jan Belder vertelde mij dat hij, doordat hij ook blazer is, als blokfluitist, meer feeling heeft daardoor voor zang, voor het aspect van de adem, dan als hij alleen toetsenist zou zijn. Je begrijpt het meest van de zang als je ook weet dat het fraseren zo belangrijk is. En dat weet je vooral als je zelf blaast. Pieter-Jan Belder kan dat allemaal. Met Rémy Baudet en Frank de Bruyne gaat hij de strijd aan. In het langzame deel moet die trompet, William Roth speelt dat even zijn mond houden. Want dat is pure, intieme tederheid. Zoals alleen Bach dat kan. En het wiegt en het danst. Het tweede Barnabas Concert door Musica Amphion met Pieter-Jan Belder op de blokfluit.

U hoorde het tweede Brandenburgsconcert, BBV 1047, met Pieter-Jan Belder op de blokfluit, Rémy Baudet op de viool, Frank de Bruyne op de hobo en Wim Roth op de bartrompet, met Musica Amphion. Hier besluiten we deze uitzending van Geen Dag Zonder Bach mee. En we hopen dat u allemaal een grote getale komt, zowel naar de concerten van Musica Amphion en het Gesualde Consort in het kader van Bach Contextueel, als naar dat geweldige programma van het Bach Festival in Dordrecht, met zoveel spannend dat u dat maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag wordt laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's clavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland, goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaversimmels dus, in D-klein, BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft, ook zo'n crack, en hij speelt ook in Dordrecht, en Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor Pa Bach, want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons en zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedeman, de oudste Friedeman, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wieg dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoor tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, com suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte ergutzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaversimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.

U hoorde het concert voor drie klavercimbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in dat Bach-festival Dordrecht, eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuose dubbelkoorige Kom, Jezu, Kom, BWV 229. U hoort hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezu, Kom.

U hoorde een uitvoering door Masaaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan van het motet Kom, Jezu, Kom, BWV 229. Behalve voor professionele en amateur-organisten is er ook nog een masterclass in Dordrecht voor jonge professionals en goede amateurs. Door niemand minder dan Johannette Somer. Een buitenkans. Kijken of er misschien nog plaats is. We gaan nu weer horen de aria Schlummert ein ihr matten Augen. Ja, toch wel een van de mooiste aria's van Bach. De dood is hier een slaap geworden. Behalve van de baskantaten, BWV 82 die we dus gisteren hoorden, is er eens een bewerking voor Chopin gemaakt, waarschijnlijk door Anna Magdalena, in hetzelfde notenbuchlein. Zij zal dat zelf ook gezongen hebben. Nog niet in de kerk, want dat mocht niet, maar misschien op andere gelegenheden. En zeker, om het zo te zeggen, aan de keukentafel. Ook in het Bach-festival in Dordrecht wordt veel aandacht aan haar besteed. Anna Magdalena Bach, Bachs tweede vrouw, ook weer moeder van heel erg begaafde zoon van Johann Christian de Londense Bach. U hoort dus nu Johannette Somer in de losse aria voor sopraan, in dit geval Schlummert ein ihr matten Augen, samen met weer Pieter-Jan Belder uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach zingen ze.

U hoorde de aria Schlummert ein ihr matten Augen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, voor sopraan dus, gezongen door Johannette de Zomer. U gaat nu nog horen een paar van die heerlijke stukjes voor het klavikkoord. Weer van Carl Philipp Emanuel en ook een stukje van Hasse, vriend en collega van Johann Sebastian, orgelcomponist in Dresden. En als toetje van deze stukjes krijgt u de opzwepende musette. Nu weer op het klaversembel, gewoon zoals het hoort. Dus niet in feite van vader, Johann Sebastian, maar van zijn zoon, CPE. Men denkt vaak dat die musette van Bach zelf is, maar van zijn zoon Bach. U hoort weer Pieter Jan Belder.

stukjes van Zoon van Bach, CPE, Emmanuel, op de clavicord gespeeld door Pieter Jan Belder. En tenslotte de Musette, ook van hem gespeeld, klaversymbool. Ja, die Musette, dat is een stukje dat leent voor bewerkingen en ook voor humor. Wat natuurlijk een heerlijk, grappig, dansend stuk. En die luchtigheid die in die muziek van alle Bachen zit, die ontbreekt vooral ook niet in Dordrecht. Ga maar kijken, ga maar luisteren, doe maar mee. Nou, hier als hekkensluiter een heel grappige bewerking van datzelfde stuk, die Musette, door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma.

Ja, dat was de musette toegeschreven aan vader Bach, maar van Carl Philipp Emanuel. Bewerkt door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma. Ontzettend grappig. Misschien houdt u er niet van, maar we laten het toch eens even horen. Ze hebben ook in 2000 bij het Bach-herdenkingsfeest in Leipzig hebben ze daar gespeeld. Dat vond men heel leuk. Buiten. Op de markt in Leipzig. Ten slotte, ja, de Goldberg-variaties kunnen natuurlijk niet ontbreken op dat Bach-festival. Dat geniale werk van Bach, eigenlijk uit zijn nadagen, hij was al 58, wordt ook vaak bewerkt. En in Dordrecht wordt het uitgevoerd, niet door koor, zoals Padam dat heeft gedaan, maar in een instrumentatie voor strijktrio van Zitkowetski. En het wordt natuurlijk gespeeld door wat nu heet het Goldberg-trio, het trio van Anne den Herder. U hoort nu stukjes daarvan, zolang de tijd dat toestaat, van de CD van het trio Eknaton.

0: Dat waren tenslotte deelden uit de Goldberg-variaties in bewerking voor trio Strijktrio. Hier gespeeld door trio Eknaton en op het Bach-festival door het Goldberg-trio. Dat was Geen dag zonder Bach. Wij zijn benieuwd of u reacties heeft. Die kunt u mailen naar bachconcertcentrum.nl. En we bereiden u vast voor op de volgende uitzending morgen op de vrijdag, uitzending 200. En die is helemaal gewijd aan de voorkeur van Joop van Zijl, die dat wel verdiend heeft na al die keren dat hij ingesproken heeft. En hij heeft een prachtig leuke uitzending gemaakt die ik van harte aanbeveel in uw aandacht. Altijd zin in Gershwin. Tot morgen. Dank u wel.
1: Geen dag zonder Bach. En wij zijn de concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, het zijn weer volle Bachweken met veel moois in Nederland. Na Dordrechts Bachdagen komt nu ook Amersfoort met een Bachdag. En wel op zaterdag 11 oktober. De Bachdag. Dan gonst de prachtige keistad Amersfoort met alle soorten muziek van Bach. We zien namen als Jan Jansen, Marion Strijk en het nieuw Bach-ensemble Amersfoort. Govert Jan Bach heeft in de prachtige mannenzaal, en dat lijkt op het Hospice in Boon, een muzieklezing over de drogbeelden die in de loop van de tijd over Johann Sebastian zijn ontwikkeld. Voor deze dag, het totale programma staat op de site Bachdag Amersfoort, geven wij gratis passepartouts weg. Mailt u dan naar bach@concertzender.nl. Het nieuwe Bach-ensemble voert in het slotconcert in de Joriskerk het ongelooflijk mooie motet Jesu meine Freude uit. U hoort het hier van Masaki Suzuki. En let op wat Bach doet met de woorden. De woorden worden door de muziek veel meer dan ze zijn.

Dat was het motet Jesu meine Freude, uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki, BWV 227. Met het Sint-Joris Kamerkoor voert hetzelfde ensemble ook enkele psalmzettingen uit van Mendelssohn, zoals Waarom toben die heiden, opus 78, nummer 1. Die zijn niet alleen bijzonder mooi, ze geven ook een beeld van de enorme invloed van Bach op Mendelssohn. Het was de 12-jarige Felix Mendelssohn die voor kerst aan zijn oma de partituur van de vergeten Matthäuspassie vroeg en hem 7 jaar later heruitvoerde. Bach was zijn grote voorbeeld. Zijn oratoria, Elias en Paulus, waren zijn vervolg op de Matthäuspassion. De psalmzettingen zijn intiem en subtiel. U hoort achtereenvolgens Waarom toben die heiden? Mein Gott, waarom hast du mich verlassen? En Mitten wir im Leben sind durch den Tod umfangen.

Philippe Herrewegen leidde de Chapelle Royale en het Collegium Vocale uit Gent met Waarom toben die heiden opus 78 nummer 1, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen nummer 3 en Mieten wir im Leben ziend opus 23 nummer 3. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. U kunt trouwens alle titels vinden op onze playlist, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En die playlist die staat op concertzender.nl. En dan moet u even kijken bij Bach. Er wordt ook nog een orkestsuite van Bach gespeeld. Welke was nog niet bekend, maar hier hoort u stukken uit de eerste suite. Gespeeld door Café Zimmerman. Het is een orkestsuite. Orkest? Nou, het is maar een handjevol jonge Franse virtuozen. En de suite is in Franse stijl.

En dat waren gedeelten uit de eerste orkestsuite BWV 1066, uitgevoerd door Café Zimmerman. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag verder en tot morgen.

0: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de eerste van 3 afleveringen over de componist.
1: Dus van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ja, Bach op de piano. In het dagblad Trouw is de hele discussie weer opgeleefd sinds de uitvoering van het Wohltemperierte klavier door de Franse pianist Pierre-Laurent Aimard. Die uitvoering werd flink afgekraakt in Discotable. Vandaar. Natuurlijk is het Wohltemperierte klavier niet voor piano geschreven. Mocht Bach zo'n moderne Steinway of Beuzendorfer hebben gehad, dan had hij heel andere muziek geschreven. Het hoort gewoon op klavecimbel. Bach gaf de voorkeur aan het clavicord, dat zacht klinkende instrument van tafelformaat, waarmee je in tegenstelling tot het clavecimbel wel kon variëren met hard en zacht. Piano e forte. De eerste pianofortes kwamen eraan, maar die voldeden misschien nog niet. Donderdag laten we op het clavecimbel horen, maar nu toch de piano in een uiterst liefdevolle en zorgvuldige benadering van grootmeester Andras Schief, een goede vriend van Bernard Haitink. Het Wohltemperierte klavier, door Andras Schief gespeeld, was hem tot steun en troost toen Haitink ooit flink ziek was.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekstehoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's Sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de trio-sonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Köthen, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmedisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

Een uur lang voltempereert de klavier deel 1. De nummers 1 tot en met 12 in C, Cis, D groot, S, E en F, majeur en minor. U hoorde op klaversymbool Leon Berben. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks, op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Inmiddels, zo moet u weten, is de Cello Biennale in het muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus, begonnen. Iedere ochtend wordt om 9:30 een cello-suite gespeeld door een grootheid. Croissantje erbij, je dag kan dan niet meer kapot. En belangrijk is ook dat de nieuwe cd met cello-suites van Bach, gespeeld door onze voortreffelijke barokcelliste Viola de Hoog, daar wordt gepresenteerd. Het werd tijd. Zodra we ze binnen hebben, dan gaan we ze laten horen in een solistenportret. Maandagmorgen, ja, dan beginnen we meestal met een kantate. Dat is nu de kantate die het Westerkerkkoor op 26 oktober in een kantatendienst zal zingen. Zie de website. Max van Egmond, die als pensionado zelf in het koor meezingt, bespreekt de kantate op de website. Dus op zondagavond, 26 oktober 2014 voor de goede orde, om 7:30 in het Westerkerkkoor en met Caroline Stam sopraan, Doreen Lievers alt, Paul Phoenix tenor en Mitchell Sandler bas en Jan-Joost van Elburg is de dirigent. Het is een koraalkantate voor de 19e zondag na Trinitatis in 1724, 15 oktober. Bach is dan bezig met zijn tweede jaargang kerkkantates en heeft zich voorgenomen dat jaar uitsluitend kantates te schrijven die zijn gebaseerd op tekst en melodie van een lied uit de kerkelijke gezangenbundels, de koralen. Wo soll ich fliehen hin is de eerste regel van een koraal dat in 1630, te midden der verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648, werd geschreven door de pastoor Johan Heerman en die leefde van 1585 tot 1646. Een prachtig instrumentaal begin, je wordt alvast meegenomen nog voor het ingevlochten koraal inzet. Iets van die wanhoop toen van die Dertigjarige Oorlog, dat proef je. We horen een mooie aria voor cello piccolo, vijfsnarig, dus wat hoger dan de gewone cello, en tenor, maar de lange basaria aan het eind imponeert het meest. Het gaat om de strijd met het leger van de hel, de Höllenheer. Je hoort de strijdvaardige stoere trompet, the trumpet shall sound, en een vastberaden bas die de strijd aangaat. Als laatste klinkt een recitatief voor de sopraan en hoor hoe Joanna Lunn die eerste zin zingt. Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt. En nog meer hoe Bach dat kleinste componeert. Ja, het wonder van de recitatieven, waarin zoveel gebeurt. God is in de details.

Hier zingt ze de diep mystieke aria Ich wünsche mir den Tod, een voorbeeld van de paradoxale Lutherse lijdensmystiek. Maarten het Hart die zegt, deze muziek is zo volmaakt, zo in zichzelf genoeg. Hij zweert natuurlijk bij zijn lieveling Ellie Ameling, maar wij draaien Elizabeth Watts. Hoor wat Watts hier met het woordje dood doet.

Uit de dialoogkantate BWV 57, Selig ist der Mann, hoorde u de aria Ich wünsche mir den Tod, door Elizabeth Watts en de English Concert onder leiding van Harry Bickett. Tijd voor een solo-kantate voor sopraan en dat wordt natuurlijk BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut, voor de 11e zondag na Drievuldigheidsdag. Een van die schitterende kantates, nog uit Weimar, van 1713. Bach is dan 28. Het is een lamento, een klaagzang over existentiële pijn en lijden. Energiek, teder, diepgaand. Uit één stuk. Begint met een imponerend recitatief en dan meteen een aria die je inpakt. Er is een duidelijke tweedeling in het werk. Terwijl in het eerste deel de gelovige treurt over het eigen tekort, richt het tweede deel zich op de troost en de hoop teweeggebracht door Gods genade. En dan sluit het met een vrolijk Wie freudig ist mein Herz. Zo'n kantate is eigenlijk altijd een kleine reis, een klein drama, wat altijd weer goed eindigt. Na Barbara Bonney en Magdalena Kozena legt, naar de mening van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach tenminste, deze mevrouw Watts de lat weer hoger. Wat een Bachzangeres, zegt hij. Ze raakt je. We hebben al een mooie Johannes met haar, die we volgend jaar in de Passietijd laten horen. Het wachten is nu op haar Erbarmendisch.

BWV 199 was dat, Mijn herzen schwimmt in bloed. Elizabeth Watts met The English Concert onder leiding van Harry Beckett. Een van de zeer bijzondere sopraanaria's is uit kantate 105, Herr, geh nicht ins Gericht. En dat is de aria Wie zitteren und wanken die zünder gedanken. Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, vindt dat één van de 10 mooiste kantates van Bach. En dan, behalve het beginkoor, deze aria. Bach is als geen andere componist in staat, of het moet Mozart of Wagner zijn, de menselijke ambivalentie muzikaal vorm te geven. Hoor hoe de gedachten van de mens sidderen en wankelmoedig zijn. Beweging van het lichaam of de geest zet Bach altijd perfect om in aanspreekbare muziek. Elizabeth Watts pakt dat feilloos op. Archeologie van het... Elizabeth Watts, de archeologe. Nou, dit is archeologie van de diepste lagen van de ziel.

En dat was de sopraan aria Wie Zittern und Wanken uit de cantate 105 Herr Gehe nicht ins Gericht. En tot slot, en zolang er tijd is, nog de beginaria uit BWV 84. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Ook daar weer die ambivalentie, die dubbelheid, die Bach en Elizabeth Watts zo goed weten te vangen. Het gaat om geluk, om de liefde van God, maar het zelfbeeld blijft laag. En dat geeft Bach aan in E mineur, de toonsoort waar de Matthäuspassie mee begint. We zijn benieuwd naar uw reacties. Kent het adres bach@concertzender.nl.

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Aria uit BVV 84. En tot zover ons programma voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach, van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het dagelijks programma, althans op werkdagen, Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Van het Wohltemperierte Klavier, deel 2, de eerste 10 delen, dus van C groot en klein tot en met E klein. Op klaversymbool weer, Leon Berben. Dinsdag kon u de schitterende uitvoering horen van Swjatoslaw Richter. Nu dus op klaversymbool, waar het voor geschreven is. Als Bach een Beuzendorfer piano had gehad, dan had hij volledig andere muziek geschreven. Maar er is natuurlijk een probleem met het aanhoren van klaversymbolmuziek. Niet iedereen kan daar lang tegen. Maarten het Hart zo'n 10 minuten. En de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, merkte het ook op met zijn muziekgroepen in de psychiatrie. Hij hoorde vaak, Govert Jan Bach, liever geen klaversymbool. Het prikte sommige zeer gevoelige patiënten in de oren. Dan maar de zachtere, warmere piano. Maar als u er wel tegen kan, en wat gebruikt Leon Berbe, de uitvoerende muzikus, niet een mooi klaversymbool, dan toch weer een kans om u door deze muziek te laten ergötzen. Niet echt verlustigen, maar wel je laten opkikkeren, er een beetje gelukkig van worden. Het is zo rijk, soms heel speels en dan weer pijloos diep. En dan weer ernstig, dan weer huppelend. Zoveel temperamenten zijn er onder de mensen, zoveel temperamenten zijn er ook in de muziek. Bach biedt een encyclopedie van gevoelens, affecten in toonaarden, in mineur en majeur. Hoe vaker u dit hoort, hoe meer u ervan gaat houden. Goede componisten, mits goed uitgevoerd, vervelen nooit. En het Wohltemperierte Klavier deel 2 is helaas veel te onbekend. Het is goed voor het gemoed, gezond, medicijn. Het zou een doorgaand streaming moeten zijn. Minder oorlogen en echtscheidingen.

door Richard Canji, blokfluit, Alison Berry, viool, Q. Ebbingen, hobo en Crispian Steel Perkins, tromba. Met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. De Nederlandse Bachvereniging voert het prachtige Requiem van Bieber uit. Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bieberden. Hij kwam uit Bohemen en leefde van 1644 tot 1704. Hij was componist en vioolvirtuoos. De Rozenkrantz-sonates zijn zijn bekendste werk. Maar deze voorganger, voor Bach, schreef ook een mooi requiem. In zijn tijd twijfelde niemand eraan dat de dood een hoopvol nieuw begin was. Afscheidsmuziek uit deze tijd is daarom ook niet alleen treurig, maar ook optimistisch, vanwege de hoop op verlossing. Naast hartverscheurende muziek klinkt er in dit requiem van Heinrich Bieber daarom ook opgewekte muziek, waarin de hoop op betere tijden hoorbaar is. Het is te vergelijken met het veel jongere Stabat Mater van Pergolesi. Daarin is ook veel vrolijke muziek te horen. Al is het thema, de rouw van moeder Maria om haar kind, op zichzelf een zwaar thema. Van 7 tot en met 10 november voert de Nederlandse Bachvereniging dit prachtige werk uit op verschillende plaatsen in Nederland.

Dit was het requiem van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Die leefde van 1644 tot 1704. En de uitvoering berustte bij het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Gustav Leonhard. Terug naar Maarten het Harts muziekvoorkeuren. De eerste Bachnoten die Maarten het Hart zelf als kind hoorde, dat waren die van Jesu Joy of Man's Desiring, de bewerking van Myra Hess van een kantatenkoraal. Dit voegde zich toen als het ware natuurlijk in de bekende orgelklanken van de kerkdiensten die hij als kind meemaakte, maar voegde daar iets smartelijks, iets sereens aan toe, iets van andere tijden en iets dat uit de hemel leek te komen en toch het enig nodige niet in de weg stond, want het ging immers ook over Jezus. Hiermee begon een glijvlucht die hem uiteindelijk van het geloof zou brengen, maar des te dichter bij Bach. Een Bach die langzaam maar zeker de plaats van God zou innemen.

En zo klonk Jesu Joy of Man's Designing. En het was de bewerking van de pianiste Maida Hess van het koraal Jesu Bleibet Meine Freude. En dat werd uitgevoerd door Angela Hewitt, piano. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere middag op de concertzender tussen 1 en 2. Deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. In de concerten die de Nederlandse Bachvereniging uitvoert van 7 tot 10 november... met het Requiem van Bieber als hoofdthema... zingen ze ook het prachtige motet van Buxtehude, Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude WV 62. Dit is een zeer indrukwekkend stuk met een doorgaande melodielijn in de lage instrumenten, een ostinato, met een haast hypnotiserende werking. Jos van Immerzeel en zijn mensen geven een overtuigende uitvoering hier op de CD. Laat u meeslepen, het is ongekende muziek. En het wordt dan weer zo duidelijk waarom Bach op zijn 20ste 3 maanden bij deze Buxtehude in Lübeck bleef, terwijl hij eigenlijk al lang terug moest naar Arnstad. En zo werd Buxtehude, zoals we hem vriendschappelijk zullen noemen, Buxtehude, een van zijn belangrijkste leermeesters. Kopiëren is kapieren, zei men in zijn tijd. Goede muziek, kopiëren, beluisteren, in je opnemen, overschrijven, naspelen, is begrijpen en brengt je tot de beste leerprestatie. Niet lang na zijn maanden in Lübeck schreef Bach al op zijn 22ste prachtige cantates. Zoals Christ lag in Todesbanden en de Actus Tragicus. Je hoort de invloed van Buxtehude, maar het is al helemaal Bach. Nu dus dat prachtige stuk van Buxtehude.

Wel, u moet het maar eens onthouden. Als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. En nog veel langer was zo'n soort gedichtje vervaardigd door de vroegere AVRO- en wereldomroepster Ilse Wessel, pas overleden. Het was heel geestig in die tijd. Maar goed, zonder gekheid, dit was van boekste hoede het motet Jesu meines Lebens Leben door koor en orkest van Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. Verder met Maarten het Hart en zijn Bachkeus. Ook weer in Droomkoningin ervaart hij hoe de moeder van Heiltje uit het Italiaans concert van Bach op de piano speelt. U hoort het hier ook op piano in een historische opname door de concertzender gemaakt van Görgi Sebök. Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. Verder met Maarten het Hart en zijn Bachkeus. Ook weer in Droomkoningin ervaart hij hoe de moeder van Heiltje uit het Italiaans concert van Bach op de piano speelt. U hoort het hier ook op piano in een historische opname door de concertzender gemaakt van Görgi Sebök.

En dat was dan het dubbelvioolconcert in D klein, BWV 1043. De violisten Pablo Valetti en Amandine Beyer, samen met het ensemble Café Zimmerman. In het beroemde soloconcert in E groot hoort u niet alleen de dartelheid en het dansante in haar spel, het spel van Amandine Beyer, maar ook een doorleefde dramatiek. Haar stokvoering en frasering is van de hoogste orde. Letterlijk, frank en vrij.

U hoorde het vioolconcert nummer 2 in E-groots, BWV 1042, door Amandine Beyer en Lee Incogniti. Wanneer u precies wilt weten wat hier allemaal gedraaid en gespeeld wordt, dan moet u maar eens even kijken. U kunt ook uw opmerkingen kwijt dan bij de concertzender.nl en met name bij Bach, apenstaart, concertzender.nl. Ja, de Mount Everest van zowel de componeerkunst als de violistiek, dat is de chaconne uit de tweede partita voor vioolsolo. Maarten het Hart beschouwt dit als een van zijn grootste meesterwerken uit de muziekliteratuur en zo niet het wonderbaarlijkste. Het valt natuurlijk op door zijn ongewone lengte en intensiteit voor een laatste deel van een partita of suite voor de viool. Maarten het Hart ziet er een levensgang in met hoogte- en dieptepunten. Een route door het leven, in mineur en majeur. Toen hij dat allemaal schreef, was de hypothese van Helga Toeners in haar boek Tanz oder Tombeau uit 2005 nog niet bekend. Zij voert verklaringen aan waarin ze laat zien en horen dat er in die chaconne allerlei koralen die over rouw gaan zijn verwerkt. Bachs vrouw is dan net overleden en dat ongelofelijke verlies zou hij in deze muziek hebben verwerkt. En in dat geval dient de muziek dan ook als zelftherapie. Amandine Beyer speelt dit heel Frans, vederlicht, maar intens. Een spannend relaas, waarin de hondsmoeilijke techniek voor haar geen beletsel is om de expressie te laten opbloeien. De chaconne.

Dat was de Chaconna uit de partita viool solo nummer 2 in D-klein, BWV 1004. De violiste dus, Amandine Beyer. Tot slot enige delen uit een solo vioolsonate van Johann Georg Pisendel. En die Pisendel die leefde van 1687 tot 1755. Hij was dus tijdgenoot en een collega van Bach. Hij was een Duits, zeer virtuoos violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij was een jongere collega van de vioolvirtuoos en componist Biber, die we eerder deze week hoorden. Hij studeerde bij Torelli, werd op 16-jarige leeftijd violist aan het Hof van Ansbach, studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit van Leipzig, maar koos tenslotte toch geheel voor de muziek. Hij was werkzaam in Leipzig en Dresden, nu eens als violist, dan weer als gezien dirigent. Hij schreef 7 vioolconcerten, 4 concerti grossi en vioolsonates. Bach ontmoet hem al in Weimar en het lijkt haast onmogelijk dat iemand anders dan Pisendel de hondsmoeilijke solowerken van viool van Bach heeft kunnen uitvoeren. Je kunt in deze solosonate van Pisendel horen hoe verwant deze muziek is. Bach heeft een andere statuur en niveau, maar de viooltaal is verwant. Vandaar dat Amandine Beyer ervoor koos een stuk van deze Pisendel op te nemen. Leuk en interessant.

Amandine Beyer speelde de solosonate voor viool in vier delen van Pisendel. En tot zover geen dag zonder Bach. Want zo heet dit programma, iedere middag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Berends die ontzagwekkende hohe messen, muziek die blijft boeien en intrigeren. In de Noorderkerkconcerten in Amsterdam, waar altijd al veel Bach op de lessenaar staat, nu een heel project waarin een selectie van zangers stap voor stap dit werk uitvoeren. Als een spannend proces van ontwikkeling. Zie de site Noorderkerkconcerten. Het is vreselijk moeilijk muziek om te spelen en te zingen. Het eerste deel voor Dresden geschreven en mogelijk zelfs mede uitgevoerd door de castraten van het Dresdense Hof. Toch niet te moeilijk voor amateurs, dacht Madeleine Ingenhaus. En zij ontwierp voor het eerst een amazing hohe messe. Met best wat voorbereidingsdagen. Kijkt u maar eens gauw op de site van Passieprojecten of u misschien nog mee kan doen. We gaan nu luisteren naar het eerste deel van de hohe messe, de Missa 1733, een Missa Brevis, een korte mis, Kyrie en Gloria. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, Bach die in Leipzig 1733 omhoog zat met zijn werkgevers en de dood van vele kinderen, eigenlijk in een crisis verkeer, krijgt een kans om door te componeren daaruit te komen. Want in dat jaar sterft de keurvorst van Saksen, August der Starke, en volgt er een periode van nationale rouw, waarin ook kantates in de kerk verboden waren. Bach had nu tijd om zo'n uitzonderlijk werk als de Hohe Messe deel 1 te schrijven. Helemaal gericht op de keur van solisten die aan het Dresdense Hof werkten. En opgedragen aan de nieuwe keurvorst die erg van muziek hield. Bach hoopte door dit werk de titel van koninklijke hofcomponist te krijgen. Maar pas 3 jaar later wordt hem die verleend en verbetert dan zijn benarde positie in Leipzig aanmerkelijk. U hoort nu de Missa 1733 in een uitvoering van John Budd en zijn Danjidens. Hij gaat uit van de versie van Joshua Rifkin, die hard aantoont dat hohe messe geschreven is voor kleine bezetting. Solisten met steun van verdubbeling van hun stem door die pianisten, de vullers. Dat zijn er dan totaal in bepaalde stukken maar 4, in andere 8 door de pianisten, of 10 waar er een extra partij voor de tweede sopraan is uitgeschreven. De toevoeging van een tweede sopraanpartij geeft een hoger, meer hemels geluid. Rifkin gaat uit van de versie van de hohe messe waar Bach aan het eind van zijn leven de hand aan legde. Hij kreeg het zelfs niet helemaal af, zodat er eigenlijk sprake is van een onvoltooide. De aanvullingen die Carl Philipp Emanuel in zijn latere uitvoeringen van dit werk van zijn vader erin aanbracht, die zijn er dus uitgelaten.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach, deel 1, door de Dunedin Concert and Players onder leiding van John Budd. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender. Welkom bij het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Deze weken zullen wij ons bezighouden met de Bach-voorkeuren van Maarten het Hart. In november is zijn boek Een Vlucht Regenwulpen de gratis uitgifte van de Nederlandse bibliotheken aan haar lezers. In de boekhandel is het ook tegen een gereduceerde prijs te krijgen, die Vlucht Regenwulpen van het Hart. Over de relatie Bach-Maarten het Hart houdt de samensteller van deze programma's, Govert Jan Bach dus, nog lezingen op donderdagavond op 20 november en wel in de bibliotheek in Hengelo. En woensdagmiddag, de 26e november dus, om 14:30 in Sociëteit De Tweede Uitleg in Amsterdam. Wilt u wat inlichtingen daarover, kijk dan even op de sites van de Bibliotheek Hengelo en van De Tweede Uitleg. In het zeer populaire boek Een Vlucht Regenwulpen van Maarten het Hart, ja, daar komt Bach er mager vanaf, vergeleken bij het magistrale Droomkoningin. Want daar speelt Bach een hoofdrol. Pas aan het eind van de Vlucht Regenwulpen verschijnt Bach als het ware aan de einde als de avondgloed van de zon de besneeuwde Alpentoppen in sereen licht zet. De Alpen gloeien, zegt Maarten tegen Adrienne tijdens een koele avondwandeling. En dan doemt in de geest van de hoofdpersoon Maarten het recitatief Am Abend als es kühle war op. Een sereen gevoel van vrede maakt zich van een meester. Dat klopt. Het is een paradijselijke sfeer in de aria die samenvalt met de ervaring in de Alpen. Der Friedensschuss ist gemacht, zingt de bas. En daarna komt de prachtige, wiegende aria in 12/8e maat Mache dich mein Herze rein. De laatste aria van de Matthäuspassie. Eindelijk vrede en rust, overgave, eenwording en prachtig gezongen hier door Max van Egmond.

Dat was het vioolconcert voor twee violen, dubbel vioolconcert, BWV 1034 in D klein van Johann Sebastian Bach, met als solisten Herman Krebbers en Theo Orlof, met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. En het was een opname uit 1952. Maarten het Hart vertelt vaak hoe moeilijk het was om cantates op de plaat te bemachtigen. Die kwamen in de jaren 60 maar mondjesmaat op de markt. Simon Vestdijk moest het nog met de partituren doen die hij op de piano speelde. En Maarten kon zich gelukkig prijzen met de opnames van Frits Werner op Erato, die toen uitkwamen. En hier dan de prachtige cantate 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme. De melodie van het beginkoor zou terugkeren in het gelijknamige orgelstuk van de Schubler-chorale als BWV 645.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 140. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Door het Heinrich Schütz Koor en het orkest van Pforzheim. Onder leiding van Frits Werner. Een oude Erato-opname. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op deze werkdag. Iedere dag, werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. En de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En van 1 tot 2 uur dit programma dus, zoals op iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We bevinden ons in de Maarten het Hart Bachweken. Niet alleen Maarten het Hart vindt de Chaconne voor viool solo van Bach het allergrootste en merkwaardigste stuk muziek ooit geschreven. Dat vonden vele muzici, onder wie trouwens ook Schumann en Brahms al. Maarten het Hart heeft de Chaconne als leidraad van zijn kunstige boek Droomkoningin genomen. Een doorgaand grondthema met vele variaties, eigenlijk het leven zelf, of een leven als een biografie in muziek. Zo overdenkt de hoofdpersoon uit Droomkoningin, met een anker, daarin ook zijn leven, zich na een slippertje met een wilde dame 's nachts naar zijn eigen vrouw spoedend. Deze Renske had hij leren kennen toen ze bij een schoolconcert de Chaconne speelde. En meer verliefd op Bach dan op Renske, trouwde hij met haar, onder meer omdat zij de Chaconne speelde. We luisteren nu naar een uitvoering van Arthur Grumiaux uit de jaren 60. Van diens platen, met trouwens prachtige hoezen, waarop het prachtigste kalligrafische notenschrift van Bach staat. Die platen van Arthur Grumiaux, daar leerden velen toen zijn 6 stukken voor vioolsolo kennen. 3 sonates en 3 partita's. We hebben dus gelukkig het handschrift van Bach, het Rijnschrift. Helaas niet van die net zo mooie 6 suites voor cello solo. Die hebben we in een kopie van zijn tweede vrouw, Anna Magdalena. Magdalena gaat overigens het boek heten van Maarten het Hart over zijn moeder, dat in februari uitkomt. Deze titel, ja, omdat zijn moeder zo heette. Nu dus de Chaconne voor vioolsolo.

Marcel Ponzele en Il Gardellino gaven een uitvoering van het concerto in A groot voor Obo d'Amore. De hobo is echt het barokinstrument. Het verdrong omstreeks de 17e eeuw langzamerhand de zinken en trombones uit de Renaissance. De barok die zo gericht is op heldere articulatie en doordringende verstaanbaarheid vond in de hobo een passend instrument. In de cantates en passionen van Bach speelt zij een steeds belangrijke rol. Vaak staat de hobo voor de zoekende of de vertwijfelde mens, of voor het leven zelf, voor de existentie. In de tenoraria, Ich will bei meinem Jesu wachen, maakt de tenor een statement. Je gaat meteen horen dat er iets aankomt, een verklaring. De hobo is dan de wegbereider van de tenor die beweert dat hij zeker zal waken bij de angstige Jezus. Intussen, heel gemeen eigenlijk, zingt van de overzijde van de kerk een koor een slaapliedje met de tekst Zo schlafen unsere Sünden ein. De tenor en de hobo maken zich samen steeds sterker om maar niet in slaap te vallen, haast tegen de klip op. Luister maar, dan hoor je het. We weten, ja horen, dat het niet lukt. Jezus vindt ze slapend als hij de discipelen nodig heeft. Bach gaat altijd verder dan de tekst. Een kolfje naar Marcel Ponzele's hand.

Ich will bei meinem Jesu wachen, uit de Matthäus-passie. De tenor was Werner Gura en u hoorde als solo-oboist dus Marcel Ponsede. En ook nog het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Marcel Ponsede nu weer in zo'n mooi concert, BWV 1059R, een reconstructie voor gewone hobo van Joshua Rifkin. Deze Amerikaanse muzikoloog en dirigent heeft het vermoeden dat het ooit een hobo-concert in D klein was. Het prachtige langzame tweede deel is ook te vinden in de kantate 156, Ich steh mit einem Fuß im Grabe.